0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Ruud Hiernauw on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pes en Fjord, daarmee is het 7 uur geweest. Goedemorgen, het is een nieuwe aflevering van het Weekoverzicht.
1: Het is zaterdagochtend, de week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus Weekoverzicht.
0: Het is Sparta.
2: Wow,
0: oké,
2: okay. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Nee, zijn wakker.
0: Het zijn de voorschoten paardendagen.
2: Ja, ik snap waar het vandaan komt. Ja, jeetje.
0: Zal ik een galopperend paard aan doen?
2: Vind ja, doe eens. Ja? Ja?
3: Oh, dan krijgen we het hoor. Hij gaat er helemaal bij staan ook, soort van.
2: Wauw, man met talent hoor, jeetje man.
0: Goed, we zijn weer begonnen. We zijn er met een nieuwe.
3: Ik denk dat de mensen blij zijn dat dit geen kijkradio is.
0: Nee, wat dat betreft is het goed dat de camera's uitstaan hier in de studio. Ik zie het ook een beetje bang kijken zelfs.
2: Ja, je deed wel richting mij en ik voel me wel een beetje geïntimideerd op een bepaalde
0: Joyce
2: manier.
0: Joyce en jij zijn van plek gewisseld, jij zit nu iets dichter bij mij.
2: Ja, zullen we terugwisselen?
3: Mag niet, hè? Mag niet.
0: Die angst in je ogen. Maar goedemorgen, 7 uur geweest, zaterdagochtend. Het is 25 juli, de Voorschotense paardendagen, dus met de harddraverij. En vanavond Unity NL on Tour. Daarin weer iets van 20 artiesten van eigen bodem op de Voorstraat in Voorschoten. Daar zijn we allemaal bij, want ja, we moeten allemaal werken.
2: Ja, gezellig, zeker. Leuk. Zin in.
0: Dus mocht je daar vanavond mocht je er ook heen willen komen, kom daar naartoe. Het begint om 19:30 en ik hoop dus eigenlijk stiekem.
2: Dat?
0: Ja, Joyce weet het
3: ja,
0: al.
3: Ja, ik weet het. Oh.
2: Wat dan?
3: Hij is een soort fangirl.
0: Ja, ik ben fangirl. Oh, ik wil natuurlijk niet op de foto's met die artiest. Vind ik stom om dan te zeggen, mag ik een selfie?
3: Maar met deze?
2: Wie is
0: als
2: het?
0: Nou ja, als die komt, dan gaan wij een interview opnemen.
2: Dat is waar, ja.
0: Peter Gillis komt misschien met Wendy van Hout mee.
2: Oh, dat is cool.
0: Ja,
2: dat
0: ik weet het natuurlijk.
3: Maar hij durft dan nog steeds niet te vragen, mag ik met je op de foto? Dan gaat hij het een soort van...
0: Ga ik hem interviewen?
2: Dan moeten we het andersom doen, zeg maar. Dan zeggen we, dit is de Rudo uit Leiden-Leidendorp en de regio.
0: Ja, of
2: hier moet hij mee op de foto.
0: Ja, of als we dan gefilmd hebben, dat jij dan zegt, mag ik nog heel even een foto voorbij het artikel?
2: Dan gaan we doen. Dat vind ik een goed idee. Ga ik regelen, ja.
0: Goed, nou, dan ben deze geregeld. Het Centraal Plus Weekoverzicht met een heleboel leuke dingen deze week. En ik heb ook nog aan het einde van de show een vergelijking.
2: Okay.
0: Maar daar gaan we nu nog niet over hebben. Dat gaan we zo meteen. We gaan eerst naar het zwembad in Leidendorp. Een zwembad waar jij geweest bent, zwembad de Does, maar waar Joyce als klein kind haar diploma gehaald heeft.
3: Zeker, ja. Ja, en echt dagen rondgebracht daar zo in de zomer. Vooral toen er nog een buitenzwembad en alles was. Heerlijk.
2: Ja.
0: Ja, en dat
3: maar kleine
0: nu helemaal,
3: Joyce ging zwemlessen daar.
0: Ja, en het is nu helemaal leeg. Het is gerenoveerd. Of het wordt gerenoveerd volgend jaar. Februari gaat het pas open. Heb je de beelden gezien en wat deed het met je?
3: Ja, ik heb het gezien. Ik vind het wel gek om te zien. Maar ja, inmiddels kom ik er natuurlijk niet zo vaak meer. Dus dan, ja, ik heb daar niet een heel sentimenteel gevoel bij. Want dat was bij mij al het moment dat het echte buitengedeelte wegging. Maar ja, het is goed dat het nu gebeurt, denk ik, toch?
0: Nou, mijn oudste die heeft daar ook haar zwemdiploma's gehad. Nou ja, Brigitte, jij was afgelopen bij Zwembad de Does in Leidendorp.
2: Ja.
0: Hoe was het in het Leidendorpse horrorbad?
2: Ja, bizar. Wat je zegt, letterlijk een horrorbad inderdaad. Het lag allemaal brokstukken van sloopwerk lag er op de grond. De zwembaden waren compleet leeg. Ik kon in lege zwembaden staan.
3: Gek, hè?
2: Echt een bizar gevoel. Je voelt je heel klein dan ineens. Ja, er gaat zoveel gebeuren en veranderen daar.
0: Ja, we hebben een rondleiding gekregen. De beelden moet je zeker even checken op onze website centraalplus.nl. Je kreeg daar een rondleiding van iemand met echt een mega toepasselijke achternaam voor een zwembad. Lisa Dreef.
4: Welkom in de entree van Zwembad de Does, midden in de renovatie. Als je binnenkomt, zie je aan je linkerkant de plek waar je vroeger een bakje koffie haalde. En aan je rechterkant de receptiebalie waar je eerst de pas kende om naar binnen te gaan. Maar die is er niet meer. Na het scannen gingen we richting de kleedkamers. En hier bevonden zich de kleine hokjes. We zijn als Sportfonds ten eerste super blij dat de gemeente Leidendorp investeert in een zwembad voor Leidendorp, ook voor de komende tientallen jaren. En hoe gaan we dat realiseren is door middel van het vernieuwen van de machinekamer. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zodat de machines achter het zwembad voorlopig weer mee kunnen.
5: Er worden hier 3 nieuwe filterinstallaties geplaatst, zodat we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de huidige wet en regelgeving wat betreft zwembadwater. Een leuk weetje is ook nog dat het instructiebad en het wedstrijdbad gescheiden van elkaar gaan worden. Waardoor onze kleinste zwemmers iets warmer water kunnen krijgen.
6: Maar ook vernieuwing van de voorzijde wat zichtbaar is voor de klant. Dus denk aan de bar, de receptie, maar ook de kleedcabines. Alles wordt een stuk kindvriendelijker. Meer plek voor omkleden met kleine kinderen. We staan op de plek waar het peuterwadje was. Voorheen de enige faciliteit voor de allerjongste, maar die breiden we straks uit. Want op de plek waar we hier staan komt straks een speelpark met een kleine glijbaan, wat speelelementen en sproeiers voor onze allerkleinste zwemmers. Het buitenbad, een bad die eigenlijk al niet veel meer open was, wordt ook niet meegenomen in het nieuwe ontwerp. De plek die nu een buitenbad is, wordt straks gebruikt voor onze nieuwe filterinstallatie, maar dus niet meer als uitzwembad. De renovatie is in principe een clustering van groot onderhoud wat benodigd was voor het zwembad. We hebben ervoor gezorgd dat we dat allemaal in één jaar kunnen doen, zodat we niet telkens in stukjes gesloten zijn. Dus het onderhoud dat we nu ook echt gaan doen is ook echt nodig voor het zwembad. Dus het is niet alleen cosmetisch, ook al ziet het er ook een stuk beter uit. Maar het is ook nodig om het zwembad open te kunnen houden. 2 weken geleden waren hier volop zwemlessen en werd er gesport tijdens de aquasporten. Maar nu staan we in een leeg wedstrijdbad. Neem de tegels allemaal nog even in je op, want die zijn er nu voor het laatst. Want binnenkort gaan ook die er allemaal uit en staan we volgend jaar in een volledig vernieuwd wedstrijdbad. We zijn nu 2 weken gestart en ze zijn volop hakken bezig met de sloop. Wat eigenlijk ook de planning was om deze gehele zomer te gaan slopen, waarna we na de zomer weer gaan opbouwen. Dus voor nu loopt alles volgens planning.

0: Niet nodig en Simple Plan met Jean-Paul en Summer Paradise worden je hier bij Centropolis. Waar we je ook af en toe een kijkje achter de schermen geven. Zal ik jou vertellen waar Brigitte een hekel aan heeft?
1: Oh nee, ik ben heel benieuwd. Ik kan wel wat dingen opnoemen.
0: Ja, ik wil net zeggen, jij hebt nu geen idee.
2: Wat komt er nu?
0: Dit kunnen 15 dingen zijn.
2: Ja, precies. Vertel, waar ga je het over hebben?
0: Ik noem één woord en dan horen we jouw reactie wel. Foxpops.
2: Oh, verschrikkelijk. Nee, dit is echt het meest... ik ga gelijk los ook gewoon.
0: Van jou, sorry. Leg even daar voor de mensen thuis. Wat zijn foxpops?
2: Foxpops is dat je met de camera, in mijn geval met de camera en microfoon, de straat op gaat en probeert een reactie van de mensen op straat ergens op te krijgen.
0: Dus er is een onderwerp en dan willen we op televisie zeggen van nou, we gaan het onderwerp behandelen, maar we willen ook de mening van mensen.
2: Ja, klopt. Ja. En daar heb ik echt een bloedhekel aan. Echt waar.
0: Ik heb je geholpen van de week.
2: Je hebt echt geweldig geholpen. Het grappige is, normaal gesproken doe ik het in mijn eentje. En dan ben ik zeg anderhalf uur bezig voor drie voxpops. Dus drie mensen die ik gesproken heb en die dan op camera iets willen zeggen. En ik ging met Rudo op pad en binnen een kwartier stond het erop.
0: Noppa.
2: Omdat
0: nou,
2: iedereen die gast herkent.
1: Ja, precies.
2: En nou, maar jou ook. Pas toen ze jou herkenden ze mij.
0: Ja, maar het was op een gegeven moment, was grappig. Wij lopen in Zoeterwoude, want het gaat om een burgemeester. Tenminste, een voormalige burgemeester Fred van Tricht. We vroegen aan de mensen, wat vond je van hem? En er komt zo'n man uit Stomwijk. Ja. Hey, jij bent toch ook een Disseldorp? Ik ook. Tegen Brigitte.
2: Ja.
0: Dus hij zegt, zijn wij dan familie?
2: Nee, het was een heel andere tak, want hij komt bij Stomwijk.
0: Ik kom bij Stomwijk, maar ik zie altijd op televisie. Ja, Disseldorp. Grappig. Ja. Dus, maar goed, we gingen de straat op en wilden van mensen weten wat zij dus vonden van het burgemeesterschap van Fred van Tricht. En dat liep nogal uiteen.
3: Nou, ik moet zeggen dat hij voor Hero prima functioneerde. Ja. En ik denk dat hij de vele mensen wel gemist zou worden.
4: Heel eerlijk gezegd ken ik Fred niet zo goed, maar ik woon hier echt met heel veel plezier, dus ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan.
5: Hij is bij ons op bezoek geweest toen we 50 jaar getrouwd waren. Dat was super gezellig, heel sociaal, overal in geïnteresseerd. En ik vind het heel jammer dat hij weggaat eigenlijk. Hij is nog maar zo kort en hij is gewoon heel betrokken bij het dorp.
6: Bij Dorpsfeest was hij altijd wel te vinden. En ja, andere kleine dingen waar ik hem dan altijd toch wel in terugvond. En ook zelfs zijn interesse en medewerking in het behoud hier van het groen en van de natuur. Dus dat hij altijd wel in was, gewoon even voor een gezellig praatje. Dus leuke, gezellige man.
7: Redelijke man en sportief. En hij deed het heel erg leuk voor Zoeterwoude. Ja, echt heel leuk gedaan, ja.
0: Ja, nee. Ik moest zo lachen om die eerste. Ja, Hero.
1: Hero, Hero. Ja.
0: Toen dacht ik net dat er ook foxpops uit Hoogmade kunnen zijn.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hero,
1: ja.
0: Hero. Ja. Nee, dus dit zijn dus foxpops. En de mening op straat. Hij kwam er goed vanaf, Fred. We hadden alleen die tweede dame die inderdaad zei, ja, ik ken hem niet zo heel erg goed. Dus dan zal het wel goed geweest zijn, toch?
2: Ja, voor de rest was het vrij positief inderdaad, ja.
0: Nou ja, ik moet zeggen, wat ik ook positief vind, is de nieuwe burgemeester, die was hier, Carla Breuer. Ik dacht altijd dat Breuer was, maar het is Breuer.
2: Ja.
0: Die is hier voor een kennismakingsinterview geweest. Ga je zo meteen ook nog horen hier in deze uitzending. Het nieuws komt er nog aan. En lekkere tracks, onder andere van De Bouwse. Dit is Lose Myself.

0: Love me now. Het is 19:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Wat leuk is, Paul Albers komt nooit bij ons eventjes gezellig bij, hè?
1: Nee.
0: Die zit als een vast in het rapport.
1: Opstandelijk?
0: Afstandelijk. Afstandelijk. Oh. Hij is wel geopereerd, hè?
1: Ja.
0: Paul Albers, aan zijn neus.
1: Het was zielig eigenlijk.
2: Is hij minder afstandelijk? Hij is minder ver.
0: Minder ver, ja. Hij kan dichterbij komen. Maar Robert, jij bent er wel gezellig bij.
2: Ja.
0: Jij leest gewoon hier. Dus we moeten dan wel stil zijn de komende anderhalve minuut.
1: Ook niet. Ik ga wel even thee halen.
0: Jij thee?
1: Ja.
2: Ja, jullie zijn er klaar voor?
0: Wij zijn er klaar. Jij ook, Robert?
2: Wacht even hoor. Ja, de rekoefeningen. Ja.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Remy in en de Chainsmokers hoorde je nog. Who do you love? Het is 7:30 geweest. Goedemorgen, we gaan even sportief doen.
1: Oké, vertel.
0: Nou, jij bent naar de tennis- en padelvereniging De Munnik geweest.
1: Oh ja, dat was leuk. Ja,
0: dat was donderdag volgens mij.
1: Hè? Donderdag inderdaad, ja.
0: De hele week waren er sportieve activiteiten in de zomervakantie voor kinderen. Waarom doen ze dat eigenlijk in de zomervakantie?
1: Ja, in de zomervakantie worden de sportverenigingen natuurlijk een stuk minder gebruikt. En Inclusio Leiden-Dorp dacht in dit geval, van, joh, daar gaan wij hier gebruik van maken. Wij gaan kinderen introduceren aan die sporten in de zomervakantie. Want de kinderen zitten ook alleen maar thuis. En misschien kunnen zij er wat leuks uit halen.
0: Is er een sport, Joyce, die jij vroeger had willen doen, waar je nu spijt van hebt dat je die niet gedaan hebt?
2: Ja, nou niet echt spijt. Maar vroeger wilde ik altijd op voetbal.
0: Oh.
2: Maar ik zat al op turnen en ik kon niet allebei doen natuurlijk. En toen heb ik wel voor turnen gekozen. Maar ja, ik had het ook wel leuk gevonden om te voetballen.
0: Nou, ik heb dat dus ook. Ik achteraf gezien, mijn zoon is nu 9. Die zit op voetbal, doet hij hartstikke leuk. En dan denk ik, ik had dit ook gewild. Maar mijn moeder heeft me dus altijd bang gemaakt dat je geschopt werd bij voetbal.
1: Oh.
0: En dat je dan heel veel pijn had en op de grond moest liggen. En toen zei ze, dat moet je maar niet doen, want dan heb je gewoon heel veel pijn.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik het niet gedaan. Maar het was eigenlijk alleen omdat ze dus gewoon echt geen zin had om op zaterdagochtend naar de Hazerswoudse Boys te gaan.
1: Oh, wat sneu. Sorry, de vexielig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ik mocht niet op voetbal en ik ben bang gemaakt. En ik wilde het ook niet. Nu denk ik, ik had dat denk ik hartstikke leuk gevonden.
2: Dat kan nog steeds.
0: Ja.
2: Maar ja, je hebt toch van die...
0: G-teams.
1: Clubhuis in de helft of zo.
2: Daar word je zo weggespeeld, jij.
0: G-team, ja, daar verlies ik ook van.
1: Oh.
2: Nee, maar je hebt toch gewoon gezellig soort van gelegenheidsteams.
0: Ja, maar ik kan nog helemaal niks met die ballen, hè, nu.
2: Nee, dan moet je het leren.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ik zie de raderen draaien.
0: Goed, maar we gaan eventjes dus naar die jeugdvakantieweek in Leiden-Dorp. En Joyce Tisse van Inclusio vertelt waar we dan precies zijn.
3: Nou, we zijn nu bij Tennis en Padelvereniging De Munnik. En hier zijn we bezig met de jeugdvakantieweek. Daar zijn we dinsdag mee gestart. En dat duurt nog tot en met morgen. En vandaag zijn we hier te gast. Dit is een jeugdvakantieweek. Dus de eerste week van de schoolvakantie. En we hebben gevraagd aan sportverenigingen. Hey, vinden jullie het leuk om jullie sport te laten zien aan kinderen? Hun kennis te laten maken. En daar hebben we er 8 heel enthousiast op gereageerd. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en er zijn er nu 3 bijgekomen. Dus konden we ook een ochtend langer de week aanbieden. En hebben we dus 4 ochtenden waarin ze dus met 8 verschillende sporten kennis maken.
4: We zijn hier lekker aan padellen en tennis gaan we zo meteen ook nog doen.
3: Wat voor spelletjes wil je hier allemaal?
5: Partijtje en je moet gewoon in vierkantje slaan en dan krijg je een zakje snoep van hem.
3: Ja, mij is het al gelukt. We zijn begonnen met RCL, dus voetbal en Vlooistas korfbal. Gisteren waren we te gast bij het bokshuis voor judo en boksen. En bij de rode sneakers voor dansen. Nu gaan we tennis en padel doen. Dat is het mooie dat we hier gelijk 2 dingen kunnen doen. En morgen zijn we te gast bij de Vuil, de skielervereniging, om te skieleren. Het is natuurlijk schaatsen, skielervereniging, maar we gaan skieleren. En Kano Rijnland gaan we kano poloën. En in de zomervakantie liggen natuurlijk alle sporten stil. Dus is het juist goed om actief bezig te kunnen zijn. En een leuke activiteit in een lange zomervakantie te hebben.
6: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Zijn jullie klaar voor een oude chagrijnige man?
1: Oh, nou, nee. Moet dat?
0: Precies, hier is je vader. Nee.
2: No. Nee,
0: nee, nee. Oh, nee. Jij noemt jezelf negatief, hè?
1: Ja, maar toch
2: jij
1: niet je vader dan?
0: Nee,
1: hallo.
0: Niet je vader, niet
2: mijn
0: vader.
2: Nee, hoort over vader,
0: ja. Nee, niet niks mis over je vader.
1: Dit gaat de verkeerde kant op, jongens.
2: Ik kwaad, oh,
1: ja. Ik zie het. Ik zie er helemaal rood aanlopen ook.
2: Ja, plek in mijn nek. En hij komt hier maar bij van lachen.
0: Word ik straks weer gebeld. Hallo, meneer Disseldorp. Ja. Wat maak jij? Nee, Tom Colbeck. Had je vader kunnen zijn?
2: Zo dan.
0: Qua boosheid,
2: oké.
0: In het volgende item.
2: Nee,
0: jij had hem 2 weken geleden voor je camera. Rembrandt, de schilder, werd 420 jaar. Nou, werd hij niet echt, maar dat werd gevierd. En toen was Tom Colbeck, die is de voorzitter van de Leidse Mondiale. Die was echt boos, hè?
2: Ja, want het ging over dat standbeeld van Rembrandt, wat dus bij Molen de Put staat. Dat daarvan verloopt dus die vergunning om die te laten staan. En de gemeente Leiden, die doet er eigenlijk nog even niks mee. En daar zijn ze dus helemaal verbolgen over eigenlijk.
0: En ook dat hij niet aangelicht is.
2: Ja,
0: en hij moet beter schoongemaakt worden. Nou, afgelopen week hadden we dit fragment in de uitzending. Dus die gaan we nu even draaien. Inmiddels is Tom Colbeck ook langs geweest in de Vrijmibo.
2: Ja.
0: Dus dat gaat later dit weekend nog online komen. Want de gemeente heeft ook weer gereageerd over... die vergunning moeten we nog maar even naar kijken. Weten we nog niet. We moeten eerst evalueren. Maar jij sprak dus op de verjaardag van Rembrandt... sprak jij Tom Colbeck, die hier een beetje bozig is... Maar hij kan ook heel aardig zijn. Hè? Dus ik wil hem niet, voordat ik je vader en Tom Colbeck beledig.
1: Iedereen beledigd in één...
2: Supergezellig staan praten met Tom Colbeck.
0: Ja, dus het is een hele aardige man.
2: Onterecht dat hij nu als boze meneer neergezet
0: Tom,
2: wordt.
0: Tom, als je luistert...
2: We houden van je.
0: We love you.
3: Wij hebben dit beeld... hebben wij een paar jaar geleden bij de Lakenhal gehad. Daar heeft het gestaan, daar zou het tijdelijk staan. En toen het weg moest... toen zei de gemeente, we hebben geen plek... om het ergens anders neer te zetten... terwijl de kunstenaar Gabriel Sterk het aangeboden had aan de gemeente. En toen stond het in een magazijn. Wij vonden dat zo slecht. En toen hebben we met een aantal echte leienaars... Die wel meer met de gemeente aan het bakkeleien zijn... zal ik dan maar zeggen... hebben wij gezegd, dit kan helemaal niet. Leids Dagblad, een aantal andere mensen... En toen is er gezegd, nou, we moeten een plek zoeken. En de gemeente zei, we hebben geen plek. En toen hebben wij gezegd, ja, maar wat zou je denken van Molen de Put? En we hebben deze plek echt moeten bevechten. En nu staat hij er. En nu komen er duizenden mensen naartoe. Vinden het geweldig dat het beeld er staat. En wij vanuit de Leidse Mondiale, wij zijn een kunstenaarsgezelschap hier in de stad Stimmerwerf. En wij onderhouden het beeld ook. Wij zorgen ervoor dat het alles op een goede manier gaat. En het is onvoorstelbaar dat dit beeld nu nog weg zou moeten. Maar het is heel spannend. Want de gemeente heeft 2 jaar geleden gezegd, we geven een toestemming voor 2 jaar. En daarna nemen we een beslissing. Dus eigenlijk zou nu, vandaag, de gemeente een beslissing moeten nemen. We weten allemaal wel dat ze het niet in hun hoofd halen om het beeld nog weg te halen. Maar dan zou ik zeggen, gemeente, als het hier nou toch blijft staan, verzorg het dan een beetje beter. Want we staan nou in het licht en we kunnen het beeld zien. Maar als je hier in deze prachtige omgeving... toch van het galgenwater komt en je ziet die molen, je ziet alles, je ziet de stad Stimmerwerf, dat het beeld nog niet aangelicht is, dat het eigenlijk nog heel veel verzorging nodig heeft. En ik zou eigenlijk tegen de gemeente willen zeggen, schaam je dat je na 2 jaar het nog zo verwaarloosd hebt. Wij niet, want wij zijn hier allemaal vanavond. Wij vieren zijn 420ste verjaardag, maar de gemeente mag zich wel wat aantrekken.
0: Ja, was een beetje boze man, toch? Ook wel gelijk in. De vergelijking met je vader had ik niet mogen maken.
2: Dat klopt.
0: Maar wilde hem als... Nee, echt, laat maar zeggen.
2: Volgende onderwerp.
0: Het volgende onderwerp is het NOS Journaal van 8 uur daarna, deel 2. Daarin hebben we nog heel veel leuke fragmenten voor je klaarstaan. En...

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Unity in L1 Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L1 Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
1: Ja, elke week gebeurt er zoveel in die Leidse regio en Wassenaar. En wij zijn overal bij. Zometeen hoor je het kennismakingsinterview. Een deel daarvan met Carla Brooy, de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Maar Brigitte, jij bent weer op pad geweest. Jij was bij het Ronald McDonald Huis.
2: Ja, en voordat ik daarover ga beginnen, ik moet echt even beginnen over het eten daar zo.
1: Oh!
2: Want ik had hamburgers en patat. Nou, ik heb me staan vermaken daar zo.
1: Heb je wel gefilmd?
2: Ja, moest dat? Nee, maar
1: maar wist je dat van tevoren dat er weer
2: eten
1: was?
2: Totaal niet. Nee. Maar in ieder geval, het Ronald McDonald Huis in Leiden. Die kregen een cheque overhandigd. Inderdaad, ja.
1: En wat voor cheque? Ja, het was 80.000 euro. Maar wie had dat opgehaald en waarom?
2: Dat was David. David is 32 jaar en hij heeft in 56 dagen tijd 51 marathons gelopen. Van het Ronald McDonald Huis in Leiden naar die ene in Rome.
3: Jeetje.
2: Wat een gigantische prestatie. Even
3: nou,
2: eerlijk.
3: Niet normaal.
1: Maar ik weet nou niet, ik heb heel veel respect, maar ik zou er niet aan moeten denken. Joh.
2: Nee, absoluut niet.
3: Ik moet al niet aan één marathon denken.
1: Nee, al zou iemand zeggen, wil je 5 kilometer lopen voor het goede doel, moet ik al maar denken.
2: Ja, maar hij heeft daar dus in dat Ronald McDonald Huis in Leiden, heeft hij dus zelf overnacht. En hij wilde heel graag een keer iets terug doen.
1: Dat
2: en
1: snap ik wel.
3: Wel ja, heel gaaf. Ja.
1: Dat snap ik wel, dat je daar wat voor wil doen.
2: Ja.
1: Hey, maar die hamburger en die patat?
2: Oh, waren goed, man.
1: Ja, maar was dat niet voor die kinderen?
2: Ja, origineel wel.
1: Die hebben nog honger. Hey, maar er werd wel leuk gereageerd ook op die, hij werd feestelijk onthaald, neem ik aan.
2: Ja. Zometeen hoor je in het fragment ook, als zometeen onthuld wordt wat het bedrag is. Je hoort op de achtergrond hoor je een vrouw, die wordt helemaal, what? Helemaal, moet je goed luisteren zo.
4: Ik ga uiteindelijk het bedrag wat ik heb opgehaald met mijn run vanuit het Ronald McDonald Huis Leiden, na het Ronald McDonald Huis in Rome, ga ik overhandig aan het huis.
5: Hij heeft ruim 81.000 euro in zijn eentje opgehaald.
2: Wat vind je ervan?
5: Ja, fantastisch. Waanzinnig. Dit is echt een uniek iets. Ik bedoel, we zijn afhankelijk als Ronald McDonald Huis van donaties en giften. We krijgen geen overheidsgeld of geld van ziektekostenverzekeraars. Dus we krijgen best voor onwijs ondersteund door heel veel mensen. Maar dat iemand in zijn eentje zo'n waanzinnig bedrag ophaalt, dat gebeurt niet dagelijks.
4: Ik heb 51 dagen, 51 marathons gelopen. Ik heb er 56 dagen over gedaan, dus ik heb 4 rustdagen tussendoor gehad. En ben ik samen met mijn vriendin naar Rome gegaan. Mijn vriendin met de camper en ik hardlopend. Ik heb zelf 2 maanden gebruik mogen maken van het Ronald McDonald Huis hier in Leiden. Toen mijn broertje een beenmergtransplantatie onderging in het LUMC, hier iets verderop. Ik ben zijn beenmergdonor daar ook van geweest toen hij voor zijn beenmergtransplantatie. Dat is allemaal goed gekomen. En ik dacht een aantal jaar geleden alweer van ik wil een keer wat terug doen. Ik wil veel geld ophalen. Toen dacht ik, nou, laat ik dan een keer helemaal gek gaan doen en dan ga ik naar Rome hardlopen.
5: Het geld gaat gebruikt worden om het huis in stand te houden. Een overnachting kost 90 euro per nacht per kamer, maar ouders betalen maar 15 euro per nacht per kamer, als ze het al kunnen betalen. Dus er moet sowieso 75 euro per nacht moet erbij. En dus met dit bedrag worden 1100 overnachtingen betaald. Zo'n prestatie moet beloond worden. Dus we hebben hem bedrijven en verenigingen en zo kunnen een kamer adopteren. En hij kan 32 jaar lang een kamer in het Ronald McDonald Huis adopteren. Dus we hebben hem een kamerbordje gegeven. Dus die hangen we straks op aan de kamer. Kamer 111. En we hebben hem een mooie ets gegeven van het huis. Want we hebben natuurlijk een prachtig Ronald McDonald Huis. En Anne Wielinga van Leidse Lijntjes heeft 3 jaar geleden, toen we 30 jaar bestonden, een hele mooie ets gemaakt. En we vonden dat hij die ook meer dan verdiend had.
0: Centraal. Plus.

0: belangrijkste is eigenlijk gewoon om buiten te zijn. En dat maakt ook dat met de introductietekst, de kennismakingstekst die we op de website hebben gezet, dat we meteen verenigingen, maar ook inwoners, ondernemers uitnodigen om het college, mij uit te nodigen om kennis te komen maken. En de raadsleden, dus de fracties, gaan dat ook doen. Die gaan me meenemen naar plekjes waar zij heel trots op zijn. Of waarvan ze zeggen, hey, let op, hier moet nog iets gebeuren. En zo wil ik graag Zoeterwoude leren kennen. Van de buitenkant en niet zozeer vanaf een werkkamer.
1: Dus eigenlijk een burgemeester die heel graag onder de mensen is.
0: Ja, tussen de mensen, ja.
1: Eigenlijk heel erg leuk. Ja. Hoe heeft u dat dan gedaan in Teylingen? Want daar heeft u de afgelopen jaren gewerkt en daar bent u nog steeds werkzaam, ook als burgemeester.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Daar ben ik in het begin verhalen gaan ophalen. Die hebben we op een gegeven moment, toen we al die verhalen van bijzondere inwoners of verenigingen opgehaald hebben, hebben we dat gebundeld in een boekje. En dat was voor mij een hele mooie gelegenheid om iedereen op een snelle manier te leren kennen. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment mensen aan elkaar weten te verbinden. Je moet een inschatting maken van hoe vallen bepaalde dingen in de samenleving. En dat doen we niet alleen. Dat doen we natuurlijk samen met de collegeleden, met de raadsleden. En wil je dat op een goede manier doen, ja, dan moet je wel weten wat er leeft in de samenleving. Dus dat zijn de eerste dingen waar ik op uit ben om dat te leren kennen.
1: En hoe leuk is het om burgemeester te zijn? En hoe bijzonder is het dan nu om burgemeester te zijn van twee verschillende gemeentes?
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je mij dat een jaar geleden gevraagd had, dan had ik het niet verzonnen zomaar. Maar dit kwam toevallig op mijn pad. De commissaris van de Koning vroeg, zou jij het zien zitten in Zoeterwoude? Ik denk dat je daar goed past. Dus ik heb me wat verder verdiept. En ik denk ook dat het heel goed past. Ik hou van het dorpse. Ik hou van wanneer mensen opstaan om voor elkaar iets te doen, voor elkaar iets te betekenen, te organiseren. Van plekken waar cohesie is. En dat is in Zoeterwoude. En dat was even zo in de dorpen in de gemeente Teylingen. Of dat is nog steeds zo. Ik begin al in de verleden tijd per ongeluk te praten. Ja. Dat merk ik bij mezelf. En dat is nu gedurende de zomerperiode even combineren. In september doe ik dat niet meer. Dus ik stop ietsjes eerder in Teylingen. Dan beginnen 750 jaar in de Zoeterwoude. En dan beginnen in Voorhout en in Sassheim ook de najaarsfeesten. En dat vraagt gewoon heel veel aandacht. Als je buiten wil zijn bij je inwoners. En dan moet je dat wel goed doen. Dus ik stop 1 september in Teylingen. Neem dan weliswaar wel de 22e en de 26e afscheid. En dan start ik 1 september met volle kracht in Zoeterwoude. En nu dus nog halve kracht.
2: Ja, we gaan er echt wel leren kennen, denk ik, tijdens dat 750-jarig bestaan van Zoeterwoude. Er komt nog een hele feestweek aan en een talkshow en weet ik wat allemaal. En zij zei dus net in dat interview, vanaf die periode ben ik echt er helemaal voor Zoeterwoude. Had jij daar nou ook al gezien?
3: Ja, ik was er toevallig ook toen zij hier langs kwam voor het interview met Elmar. Ja.
2: Jij niet, hè?
3: Nee, ik nog niet. Nee.
2: Zometeen, dan hoor je hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Eerst Zoe Levi. Zometeen hoor je het sluiten.

0: Als zij ooit naar Nederland komt, ik wil daar naartoe. Shanna Spyro en Great Expectation. Ik vind haar eigenlijk hartstikke leuk qua muziek.
1: Oké.
0: Ik zie aan jouw hoofd dat je niet meegaat.
1: Ik ben echt zo negatief de afgelopen uitzendingen, geloof ik. Sorry daarvoor. Het zegt me niks, sorry.
0: Nee, van I always will.
2: Dat wat hij ongeveer elke week gebruikt om de zin af te maken.
0: Ja,
2: of,
0: oh ja, inderdaad. Of je nog een kopje koffie.
1: Will.
0: Maar nou ja, goed, Robert, jij ook, Joyce, die zijn wel ook muziekliefhebbers.
3: Ik dacht dat je het nooit zou vragen, maar Shanna Spyro. Ik wil het regio Niels Wagen voorlezen.
0: Oh nee, ik wilde weten of je naar Shanna Spyro ook wil.
3: Ik dacht dat het Adele was, sorry. Ik ben af.
0: Is dit duidelijk?
2: Ja, ik heb er ook
0: ga jij dan mee?
2: Nee, ja, ik ga een beetje mee voor de gezelligheid. Maar verder heb ik er ook niet zoveel mee, moet ik zeggen.
0: Nou, dus. Daar sta ik dan in mijn eentje in mijn lobby. Daar gaan we. Ben je er klaar voor, wil je?
3: Ja.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: nog, hè, tijdens het concert.
1: Ja.
0: Marry You.
2: Vet, man. Heel gaaf.
1: Echt heel leuk. Toch, ja. Om helemaal los te gaan, gewoon.
0: Er zijn filmpjes van.
1: Ja.
2: Oh.
0: En die krijg je nooit te zien.
2: Oh, jammer.
0: Op mijn telefoon.
2: Oké.
0: Door de Bruno Mars en Marry You op Centraal Plus. Met afgelopen week ook de straattalkshow Rudo. En ja, weken van zon. Wekenlang was het droog.
2: En precies die ene keer dat wij op pad gaan.
0: Wij gaan een keer filmen.
1: Regen.
0: Ja, maar niet iedereen vond dat vervelend. Let op bij deze volgende mevrouw. Die hoorde ik namelijk in mijn oor vanaf een afstandje. Oh, wat fijn, het regent. En toen dacht ik, oh, daar moet ik op af. En toen zei ik, mevrouw, wat hoor ik u nou zeggen? Let even op die stem. En er komt zo meteen een vraag aan jullie, of die kan ik nu al stellen. Aan wie doet deze stem je denken? Komt die aan. Deze mevrouw die blij is met de regen op de markt in Leiden.
3: We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen. En alles ligt op smachten en alle bomen staan...
0: Op half zeven.
3: Meer regen. Van mij mag het 3 dagen doorgaan zo.
0: Nou ja, met de uitleg die u geeft, snap ik hem wel helemaal inderdaad. Want de tuin heeft wel een beetje te lijden gehad.
3: Zonder planten gaan wij ook dood. En zonder water gaan de planten dood. En ik wil nog niet dood.
0: Nee, ik ook nog niet. Dus we zijn voor nu. Het is jammer dat het nu net nu regent. Nu nee, we net aan het filmen zijn.
3: Nee, maar, natuurlijk niet. Nee,
0: ook niet.
3: Het is meer beter.
0: Ja, heeft u ook een regendans gedaan?
3: Nee, maar ik heb wel expres mijn regenjas thuis gelaten. In de hoop dat ik kletsnat zou regenen.
0: En dat, vindt
3: is,
0: het dus,
3: en dat is echt waar.
0: Dus u, zou eigenlijk, u zegt, we moeten het interview niet onder de luifel doen, maar gewoon in de regen. Maar wat heeft u dan met biodiversiteit en met regen en met de natuur? Nou,
3: ik ben een levend mens en ik wil graag leven. En ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven.
0: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Blijven we gewoon een beetje hier zo staan? Worden we nat en dan vieren we de regen?
3: Meer regen, meer beter.
0: Meer beter. Dat vond ik zo.
1: Meer beter.
0: Meer regen, meer beter. Oké, jullie hoorden net de stem van deze mevrouw. Brigitte, waar doet dit jou aan denken?
1: Ja, er gaat wel een klein lampje branden, maar ik heb gewoon geen... Geen antwoord, nou, sorry, okay. Nee.
0: Kijk even naar Joyce.
4: Even afgaande op het begin van het filmpje. Dan,
0: ja.
4: Dan kwam bij mij gelijk Inimini.
0: Inimini? Ja. Nou, ik dacht dus aan Pino.
4: Oh ja, dat is het.
0: Let op.
1: Oh nee.
0: Hoor dit.
3: We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen. En alles ligt op smachten en alle bomen staan. Ik ben een levend mens en ik wil graag leven. En ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven. Meer regen, meer beter.
0: Dan het Pino.
4: Ja, maar dat was het. Dan heb je soms dat je in je hoofd, zeg maar, dan je hoort het. En je denkt, maar nu jij Pino zegt, dat is het.
0: En die lacht
4: dan. Ja.
1: Oh jongens.
0: Ik hoorde die mevrouw en ik dacht, ja, maar je kan het nu ook niet meer horen.
3: Dus we lopen hier te verdorren en te verdorsten.
0: Pino, zat ook een blauwe jas aan?
1: Oh. Dat kan best wel, ja.
0: Maar goed, fragment terug te vinden op onze website centraalplus.nl.

0: Gracie Abrams, Look at My Life is nieuwe muziek hier bij Centraal Plus. Het is bijna 9 uur, nog één fragment. Een camping, nee, sowieso heb je heel veel campings hier in onze regio. Er gaan ook mensen die hier in bijvoorbeeld Leidendorp of Zoeterwoude wonen. Gewoon op de vakantie naar de camping in Warmond.
1: Ja, ik vind het oprecht heel leuk ook.
0: Ja, gewoon lekker dichtbij.
1: Ja.
0: Maar er was afgelopen weekend, ik weet niet of je die hebt meegekregen, Joyce, een camping in het Matilo Park.
2: Ik heb daar over gehoord inderdaad, ja. Buurtcamping, toch?
0: Een buurtcamping, ja. Jij was daar?
1: Ja. Leuk.
0: Heb je taart op?
1: Nee.
0: Er was taart.
1: Er was, de er wethouder was taart. Was, ik heb voor de verandering geen taart op, nee.
0: De buurtcamping in het Matilo Park, het hele weekend was dat daar, het afgelopen weekend, met eigenlijk allemaal bekenden van elkaar, hè, uit de buurt, die daar dan sliepen, speelden.
1: Ja, klopt. Een stuk of 50 tentjes ongeveer inderdaad. En dat waren gewoon mensen die uit de buurt kwamen.
3: Het Leidse Park Matelo werd afgelopen weekend weer omgetoverd tot een camping, waar vooral mensen uit de buurt kwamen kamperen.
4: Als het goed is hebben we 50 tenten en 125 bezoekers. En ik heb nu al gezien dat er allerlei kinderen uit de buurt rondlopen die niet zich aangemeld hebben, die ook niet iets hebben bijgedragen, maar die gewoon langskomen. En dat vind ik uitstekend op zich.
5: Wij komen uit Roomburg, dus 200 meter verderop.
1: En waarom dachten jullie, hier moeten we zijn?
5: Ja, we zijn al een paar jaar staan hier. Ja. Dus het is gewoon heel leuk. Dus je leert hier allemaal mensen kennen vanuit de wijk. En er zijn hele leuke programma's hier. En je kan hier 2 nachtjes staan in de buurt. Dat is gewoon super leuk.
6: Omdat je met superveel vrienden bent en zo. Je kan met heel veel mensen spelen. Ja, en dus veel plezier.
7: Ja, het is gewoon leuk om in een tent te slapen.
1: Ja. Wat hebben jullie allemaal meegenomen? Hoe gaan jullie vermaken dit weekend?
8: Dansen. Slapen.
9: Ja.
8: Ja. Speelgoed. Speelgoed. En lekkere kussens.
5: Nou, wel 2 tentjes toch, Jim?
10: Ja, alleen 2 tentjes.
5: 2 tentjes, 2 slaapmatjes, 3 slaapzakken, 3 kussens, wat bestek. En dan komt het wel goed.
3: De camping, die dit jaar haar 5-jarige bestaan viert, werd geopend door wethouder Julius Terpstra.
11: Iedereen is in vakantiestemming, dat merk je wel. Hè. Er werd gesproken over goed smeren, over de bingo, over een kampvuur. Allemaal thema's die me direct doen denken aan vakantie. Dus de conclusie van de opening is dat ik eigenlijk ook wel op vakantie wil.
3: Alle voorzieningen die een camping normaal gesproken heeft, waren ook te vinden in het park.
4: Dus we hebben wasbakken staan daar met stromend water. En we hebben dixies en een minder valide toilet. Dat werkt wat makkelijker. En een plaskruis. En verder hebben we niks.
3: Men eet samen, er zijn gezamenlijke activiteiten en de dagen worden afgesloten met een kampvuur.
4: Waar we op focussen is op bestrijding van eenzaamheid, het organiseren van liefst duurzame relaties. Zodat mensen elkaar ook na de buurtcamping nog blijven ontmoeten. En op die manier proberen we iets te doen tegen eenzaamheid en voor geluk, zal ik maar zeggen.
11: Je ziet dat in steden bijvoorbeeld de eenzaamheid toeneemt. Mensen steeds meer op zichzelf gaan wonen. Dat zijn allemaal zorgelijke ontwikkelingen. Maar daar tegenover staan dit soort initiatieven. Initiatieven om met elkaar leuke dingen te doen. Elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen. Met elkaar te eten. Dat soort elementen zit hier allemaal in. En het is ook heel mooi om te zien dat de hele wijk daarbij betrokken wordt.
0: Nou, er gaat hier ondertussen een discussie in de studio. Is het Matilo, Matelo?
1: Matilo.
0: Matilo.
1: Je hebt zoveel verschillende uitspraken van dit park inderdaad. Maar volgens mij is de officiële is Matelo. Maar de Leidenaar zegt Matilo.
0: Ik heb er een liedje van gemaakt, hè? Show me the way to Matilo. Okay. Oh, dat is Amarillo.
2: Ja, ik wou zeggen, dat is iets heel anders. Ja.
0: Goed, tot zover de show van vandaag. Zometeen.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

25 juli 2026. En de zaterdag is altijd zo'n dag dat mensen natuurlijk allerlei klusjes hebben. Ze hebben allerlei dingen te doen. Naar de sportschool, lekker boodschappen doen. Maakt niet uit wat je allemaal doet op deze zaterdagochtend. Ik ga in ieder geval toch een heel klein beetje helpen om die zaterdag een beetje op te starten. Om een beetje lekker te beginnen. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen met onder andere zometeen de agendatips. Die je overigens mee kunt lezen op de website, centraalplus.nl. Ik heb zometeen ook nog even de Weekend Classic voor je. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1988. En we gaan het rad laten draaien. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1998. De hitlijst van 25 juli 1998. Daar gaan we zo meteen met je doornemen hier op Centraal Plus. Maar die zaterdagochtend is er natuurlijk ook om lekker muziek te draaien. Heel veel muziek te draaien. Ja, dan draaien we natuurlijk heel veel lekkere muziek. Hè? Zoals deze. Die heerlijke track van Harry Styles. American

We gaan zo meteen in de tweede uur nog eventjes een wat uitgebreider overzicht voor je doen van de 30. Wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst, maar dat is zo meteen. Eerst eventjes de agenda, die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. Wat vinden we daar nou vandaag en morgen? Staat het centrum van Voorschoten weer geheel in het teken van het paard en alles wat daarbij hoort. Het evenement omvat onder andere een paardenmarkt, een jaarmarkt, een korte baandraverij en diverse activiteiten voor kinderen en ouderen. En de collega's van Unity NL die zijn er ook aanwezig met Unity NL on Tour. Verschillende artiesten van Nederlandse bodem die zullen langskomen voor een gezellige middag. En dan op 29 en 30 augustus is er een feestavond in Zoeterwoude. Ter ere van het 750-jarig bestaan. Danny de Munk en de jaren 90 act Teaspoon. Die vieren deze avond samen met jou in de Klaverhal in Zoeterwoude dorp. Ook treden er nog wat Zoeterwoudse bands op. Supersonic en het Vrije Woord. En er is ook die avond een DJ aanwezig. Je moet wel eventjes toegangskaarten reserveren voor het symbolische bedrag van €7,50. En dit bedrag krijg je dan tijdens de avond weer terug in de vorm van 2 consumptiemunten. En ter ere van het 20-jarig bestaan organiseert Bibliotheek De Bollestreek op 29 juli een Minecraft Challenge. Daar is deze interactieve workshop brainstormen kinderen van 9 jaar en ouder over de toekomst van de bibliotheek. En hoe zou deze er dan over 20 jaar uitzien? Nou, ze bouwen dan uiteindelijk hun eigen versie in Minecraft. Nou, aanmelden is wel verplicht en dat kan via de website van de bibliotheek. Nou, meer agenda-items die kun je natuurlijk vinden op de website Centraal.

0: Er was wel wat kritiek op het optreden van The Weeknd in Nederland. Niet zozeer de show, want die was helemaal geweldig natuurlijk. Maar in de show vielen heel veel stiltes, wat ik begrepen had. En hij wilde eigenlijk alleen maar applaus ontvangen tijdens die stiltes. En hij stond daar, zeg maar minutenlang stond hij van dat applaus te genieten. Nou ja, goed, zo kun je natuurlijk ook je weekend beginnen. Hey, Centraal Plus zo meteen met de Weekend Classic. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1988. Maar nu is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

MLF en Edge of Desire. Die horen hier op Centraal Plus. Ja, tijd geworden voor de weekendclassic van vandaag. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1988. Althans, de hit komt uit 1988. Maar we moeten nog iets verder terug over het hele verhaal. Want we gaan naar Londen, 1967. Muzikant Peter Green die richt zijn eigen band op en noemt het Peter Green's Fleetwood Mac. De stijl van de band is voornamelijk gericht op het maken van bluesmuziek. Maar het rommelt al snel binnen de band. In 1970 besluit Peter Green de band te verlaten. De overgebleven leden, Mick Fleetwood en bassist John McVie, die gaan op zoek naar nieuwe leden voor de band. En ze komen uit bij Christine Perfect en het Amerikaanse duo Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Nou, met de komst van deze muzikanten werd in de periode tussen 1975 en 1987 een iets meer popgeoriënteerde weg ingeslagen. En in dezelfde periode werd ook het roemruchte album Rumours uitgebracht, dat tot 1982 het best verkochte album ooit was. Maar ze werden overtroffen door het album Thriller van Michael Jackson, wat het op de dag van vandaag het best verkochte album aller tijden is. Desondanks was Rumours een enorm succes door de hits Go Your Own Way, Don't Stop en Dreams. Nou, na het album Rumours werd het lastig om het succes te evenaren. Maar

En wat maakt deze vrouw toch mooie muziek, hè? Sienna Spyro en Great Expectation. Die worden hier op Centraal Plus. Nou, zo meteen gaan we eventjes lekker aan het rad draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 25 juli 1998.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn.
1: Het is tijd geworden voor het rad. Ja, dat ken je wel van de vrijdagavond. Als je was luistertest tussen 7 en 9. Dan laten we het rad altijd eventjes draaien. En dan gaat het rad bepalen wat we dan gaan draaien. Nou, dat gaan we nu ook doen. We gaan terug naar de hitlijst van 25 juli 1998. En dan gaan we zo eens kijken wat we voor je mogen draaien. En dat weten we dan als het rad natuurlijk stilstaat. Dat duurt niet zo lang hoor. Ik heb niet zo'n hele harde slinger eraan gegeven. Valt wel mee. Het draait even nog een paar keer rond en dan staat hij zo meteen gewoon stil. En dan gaan we eens kijken. Nou, bijna zover hoor. Ja, hij staat nu stil. Op het getal, even kijken, 24. We gaan eens kijken in de hitlijst. Van 25 juli 1998. Wat vonden we toen op nummer 24? Daar stond Desiree en Live.

Tate McRae en 10:35 worden hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 10 uur. We gaan zo meteen naar de tweede uur toe. Ja, wat heb je in tweede uur voor je klaarstaan? Nou, de bioscoopagenda ga ik met je doornemen. We gaan een overzichtje doen van de 30, de lijst van 18 juli. Vorige week dus, 2026. Wat gebeurde er allemaal? En natuurlijk aan het einde van het programma weer de kooktippen. Die ga je dan allemaal krijgen.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. Aan het begin van de tweede uur. Ja, het is lekker, hè, die zaterdagochtend. We proberen altijd een beetje die zaterdagochtend lekker op te starten met je. Nou, dat is wel gelukt, denk ik sowieso. Dus ja, wat hebben we nog meer in de tweede uur allemaal voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen de bioscoopagenda een beetje doornemen. En een overzichtje gaan we doen van de 30, de lijst van vorige week. De lijst van 18 juli 2026. Ja, vanmiddag hoor je weer een compleet nieuwe lijst met, jawel, hij is terug van vakantie, Erwin Prins. Hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen tussen 5 en 7 vanmiddag hier op Centraal Plus. Ja, en aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. Pak alvast eventjes pen en papier erbij. Dan ga ik zo meteen ga ik dan eventjes de kooktip aan je presenteren. Als je even lekker mee kan schrijven, ja, dan heb je in ieder geval wat lekkers te eten dit weekend. Dat allemaal in dit tweede uur hier op Centraal Plus. Ja, deze man die staat inmiddels met zijn hit Mr. Know It All hoog genoteerd in de 30. En het is alweer tijd voor een nieuwe single. Teddy Swims en Break Up in Reverse.

0: De bioscoopagenda. Elke week gaan we eventjes de top 5 met je doornemen. De top 5 best bezochte films. Nou, op nummer 5 deze week, The Invite. Het huwelijk van Angela en Joe zit al een tijdje in een sleur. En staat in het teken van neurotisch gekibbel. Hun excentrieke bovenburen, Hawk en Pina, die blijken vooral 's nachts bijzonder actief. Tot grote ergernis van Joe. En op nummer 4 deze week, Toy Story 5 voor de kids, hè. Ja, het speelgoed is terug in Disney's en Pixar's Toy Story 5. Deze keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear en Jazzy en de rest van de groep, die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan. Wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilypad. En 3, ook voor de kids, Minions and Monsters. In het Hollywood van 1920 volgen de Minions terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor hun monsterfilm. En deze week op nummer 2, Vanjana. Vanjana beantwoordt de roep van de oceaan en vaart voor het eerst voorbij het rif van haar eiland. En samen met de beruchte halfgod Maui begint ze aan een onvergetelijke reis om haar volk te redden. En dan op nummer 1 binnengekomen, The Odyssey. Ja, dat kon ook bijna natuurlijk niet anders, hè. In de val van Troje begint Odysseus, de koning van Ithaca, een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. Nou, tijdens deze tocht wordt hij samen met zijn bemanning geconfronteerd met diverse vreemde wezens. Hele populaire film. Is echt een kaskraker, om het zo maar eventjes te noemen. Hey, Centraal Plus nu met de Plustrack. Elke week hebben we een Plustrack voor je. Die wordt bekendgemaakt, hè, bij Erwin altijd in de 30. Dus vanmiddag hoor je een nieuwe Plustrack. Nu nog even de Plustrack van de afgelopen week. En die is van Emma Heesters en Hartenbreker.
1: Dit is deze week de Plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: je mee kan doornemen van de 30, de lijst van vorige week. Maar is het nu tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een bewoner van de Zandhorst in Leiderdorp wil dat de gemeente aan de slag gaat met de geluidsoverlast die hij en zijn vrouw ervaren rondom het winkelcentrum. Volgens hem is er ook sprake van verkeersonveilige situaties en overlast door jongeren. Dat schrijft hij allemaal in een brief waarin hij burgemeester en wethouders oproept om in te grijpen. Zwemmen in de Leidse grachten en kanalen is verboden, maar op warme dagen gebeurt dat toch. Daar ziet Stadslab Leiden kansen. Ze riepen het begin dit jaar ook al, maar nu het weer warm wordt, herhalen ze hun wens nog maar eens. Ze willen dat er een drijvend stadsbad komt in het Rijn- en Schiekanaal bij station Lammenschans. Hoe dat er verder uit gaat zien kun je lezen op onze website. En weggebruikers opgelet, sinds gisteravond is de A20 opnieuw voor 2 weken dicht. Bij Rotterdam, Gouda en Hoek van Holland zijn wegen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt onder andere via de A4... wat voor extra drukte en vertragingen in onze regio zal zorgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt flink op. Het kan wel 26 graden worden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ed Sheeran hier op Centraal Plus.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, we gaan het overzicht even een beetje doornemen van de lijst van 18 juli 2026. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers. Op nummer 28, Topic en Becky G, Sorry Papi. En op nummer 21, Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Nou, verder hadden we 12 tracks die waren gezakt, 14 hits die waren gestegen. En twee die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. Ja, en dit is dan de top 3 van de vorige week. Deze stond die week daarvoor nog op nummer 2. En nu dus...
1: Nummer 3!
0: Ik heb het over die geweldige...

De top 3 van de vorige week. Op nummer 3 vonden we de Bauza met Magnetic. Op nummer 2, Hugo en Solto en Jamaican. En de nummer 1, Shakira en Burna Boy met Die Die, de WK teamsong. Nou, vanmiddag weer een compleet nieuwe lijst hier op Centraal Plus. Met inderdaad huis terug van vakantie, Erwin Prins. Je gaat hem vanmiddag horen tussen 5 en 7. En dan gaat hij weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen. Ja, einde van het programma. En dat betekent altijd nog even de kooktip. Even goed opletten. Pak alvast eventjes pen en papier erbij. Dan gaan we eventjes de kooktip voor dit weekend met je doornemen. Wat kun je dan dit weekend onder andere eten? Nou, pasta met gehakt, tomaat en mozzarella. Wat heb je daarvoor nodig? 300 gram pasta, 400 gram runder gehakt, 700 milliliter passata, 125 gram mozzarella. Heb je een uitje nodig, 2 teentjes knoflook voor de smaak en een eetlepel Italiaanse kruiden, verse basilicum, olie, zout en peper naar smaak toevoegen. Nou, dit wordt een heerlijke maaltijd. Die kun je lekker op tafel zetten met ongeveer een 25 minuutjes. Dus het is heel makkelijk te maken. Wil je nou het volledige recept ontvangen? Dat kan. Stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl. johan@centraalplus.nl. Spreek ik je volgende week weer. We gaan eruit met Slow Motion van Marshmello en de Jonas Brothers.

0: Unity Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestie.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Op vakantie?
0: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
6: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
3: Op vakantie?
0: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ron Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zo veel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Me gusta mi reggae.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
5: Meer voor jou. Het is zaterdagmiddag en zegt de hoogste tijd voor een nieuwe lijst.
2: Centraal Plus. Dit is Erwin.

0: Zouden ze het daarbij hebben over de nieuwe man, Travis Kelce, deze Taylor Swift. Net zo 30 als vorige week met I Knew It, I Knew You. Vier jullie trotsen natuurlijk met deze man, die Travis Kelce is een voetbalplayer, een Amerikaanse voetbalplayer. En vier jullie trouwens dan, nou ja, daar weet je ongetwijfeld alles van. Het is zaterdagmiddag, het is 25 juli 2026. Ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. Het lijkt me wel alsof ik een maand ben weg geweest, jongens. Echt, zo lijkt het echt. Het is niet eens zo'n gek idee, want eigenlijk zat ik weer terug te kijken. Ik was hier voor het laatst op 27 juni. Dat is echt gewoon een maand geleden. Dat is bizar. Nou, bij deze nog even dank aan Rudo voor het op deze winkel passen en het overnemen van De 30. En ik ben blij om weer terug te zijn na toch wel een heerlijk ontspannen vakantie op Malta. Nou, ook vandaag weer tijd en aandacht voor De 30 lekkers hits van dit moment. En vorige week sloot Rudo af met de voor de vierde keer op rij Shakira op pole position. Of dat nog steeds zo is, dat hoor je de komende twee uur. En met vandaag in de lijst even kijken. Een lekker aantal stijgers hoor. 15 om precies te zijn. Er tegenover staan dan 8 zakkers. En 5 willen er niet van een plekje af. En we verwelkomen deze week 2 nieuwkomers. Maar eerst gaan we even naar de langst genoteerde van de lijst. 28 weken is voor I Just Might.
1: Erwin Prins.

Het is de langst genoteerde plaat uit deze lijst. 28 weken staat hij erin, dat is Bruno Mars. En deze week gaat hij 6 plekjes achteruit met zijn I Just Might. Je luistert naar de 30, ik ben bij je tot 7 uur met de 30 lekkerste van dit moment. De dame die we gaan draaien maakte ooit covers en zette die op YouTube. En zo maakte ze ooit deze bijna feilloze versie van Euphoria.

0: Ja, na de deelname aan de beste zangers in 2019... Ja, ging Nederland echt aan voor Emma Heesters. Na haar duet met Paolo Vidarte met Rolf Sanchez ging ze hard en knalde ze echt elke plaat de hitlijst in. Intussen een vast onderdeel van de streamers. En een van de beste zangeressen, mag ik wel zeggen, denk ik, van ons land. En deze week komt ze de 30 binnen. De plustrack van de afgelopen week met haar nieuwe single die heet Hartebreker.
1: Nieuw

Het is de hardste zakker van de vandaag. 9 plekken ging hij achteruit. Is dus in de 9e week. 18 vorige week. En deze week gezakt naar 27. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En die Martin Garrix, die kom je ergens zometeen in de komende 2 uur nog wel ergens een keertje tegen. Dat was in ieder geval deze week op nummertje 27. Ik heb gezegd, ik heb 2 nieuwe binnenkomers in de lijst. Dat betekent dat er ook 2 platen verdwenen zijn. Welke platen hoor je niet meer terug? Nou, onder andere...

Sam Fender en Olivia Dean. Ook die stonden 18 weken in de lijst met Rain Me In. Nou, dan gaan we snel terug naar de met later die er dan wel in staan. Deze stond vorige week 27, nu één plekje omhoog. De nieuwe plaat van Bente. En die heet 3, 2,

0: De mannen uit Noorwegen staan op 25 deze week met Lose Myself. En ze noemen zich De Bauza. En je kent ze natuurlijk ook van het nummer Magnetic. Die komen we verderop in de lijst nog een keer tegen. Je hebt ze dus nog niet voor het laatst gehoord. En Betty daarvoor op 26 met 3, 2, 1. En ze stond afgelopen week op de Zwarte Cross. En ze was net als de rest van haar band in rood gekleed. Daarmee maakt ze een statement tegen het geweld en de genocide in Palestina. En Teddy Swims, die komen we nu tegen. Die stond afgelopen jaar voor een show in de Ziggo. En hij stond ook op Pinkpop. Maar er is goed nieuws, want Teddy Swims, hij komt gewoon wederom naar Nederland voor zijn The Ugly Tour. Volgend jaar op 16 maart staat hij dan weer in de Ziggo. En de kaarten van zijn concert gaan aanstaande vrijdag in de verkoop. Zijn nieuwe single die heet Break Up in Reverse. En die is deze week
1: de hoogste nieuwe binnenkomer.

0: Maar als je mij wil zeggen, had ik maar één zo'n stemband. Deze nieuwe Teddy Swims is fantastisch. Nieuw binnen op nummer 24 met zijn Break Up in Reverse.
1: De 30. Nieuwsfeiten van...
0: De dag van vandaag is 25 juli, dat staat op de kalender. Dag 206 en nog 159 dagen te gaan. En dan staan we weer met z'n allen aan de champagne. Vandaag in 2000 zorgt een vliegtuigongeluk met de Concorde in een voorstad van Parijs dat de productie van de Concorde wordt stopgezet. Bij het ongeluk vielen 113 doden. En nu we het toch over transport hebben. Vandaag in 2010 ramt een Italiaanse transporttrein door een stootblok in Stavoren. En eindigt dan in een watersportwinkel. Je verwacht het niet, maar uiteindelijk raken hierbij dan twee mensen slechts licht gewond. Ja, dat waren dan precies de twee medewerkers uit de trein. Bizar, hè? En vandaag in 1983 verschijnt het debuutalbum van Metallica, Kill 'Em All. En hierop staat onder andere het legendarische nummer Seek and Destroy. En vandaag is ook, en dat is heel fijn met deze temperaturen, de internationale dag ter voorkoming van verdrinking. Ja, en hoewel we in Nederland nog best wel sporadisch eens aanlopen tegen een verdrinking van iemand zonder diploma, verdrinken er jaarlijks wereldwijd, niet schrikken, 230.000 mensen. Niet te geloven. En het staat zelfs op plekje nummer 3 als het gaat om niet-natuurlijke doodsoorzaken. Nou, ik zeg, dat waren allemaal heel gezellige feiten. Tijd voor misschien wel positief nieuws. Nou, ik zeg, 5 plekken winst voor Topic en Becky G. Dat lijkt me ook wel een aardig nieuws eigenlijk.
1: Nummer 23.

0: Miles Smith en Now Horan en Drive Safe. Die stond op 21. En dan zeg ik 21, dan hebben we er al 10 gehad.
1: De 30. Overzicht.
0: Inderdaad. Een overzicht. Dus even kijken wat we gedaan hebben tot op heden. We begonnen met nummer 30. Daar bleef staan Taylor Swift met I Knew It. I Knew You. Jeetje. I Just Might van Bruno Mars zag deze week 6 plekken van 23 naar 29. En daarmee is de langst geroteerde plaat op nummer 28 weken. Eerst binnenkomen vonden we op 28 Emma Heesters en Hartebreker. En Martin Garrix en Ed Sheeran zijn de hardste zakker. Zij gaan 9 plekken achteruit naar 27 met Repeat It. 3-2-1 van Bente gaat een plekje omhoog van 27 door naar 26. En vorige week 26 de Bauza nu op 25 met Lose Myself. Hoogst binnenkomen deze week op 24 Teddy Swims en Break Up in Reverse. Topic en Becky G gaan lekker hoor. 5 plekken winst deze week door naar 23 met Sorry Papi. En Material Lover van Sianna Spyro gaat 5 plekken omlaag. Deze week gezakt naar 22. En vorige week 22, nu op nummer 21. Plekje winst dus voor Miles Smith en Al Horan en Drive Safe. De luisteraar tot 7 uur. Nu de nummer 24 van vorige week is deze week 20. Last Frequencies, Live It All.

Onze Belgische vriend Last Frequencies stond vorige week 24, nu door naar plekje nummer 20. En Jordan met Live It All. Dat vind ik trouwens grappig van zijn hitlijst maken. Je gaat 3 weken met vakantie en deze plaat staat er 3 weken in. Ik ken die hele plaat dus nog niet. En op Malta hebben ze hem ook niet gedraaid, 100% zeker. Grappig is dat, dan ben je gewoon 3 weken weg en dan kom je terug, staan er echt allemaal nieuwe plaatjes in die je ook gewoon echt even moet doorluisteren. Leuk om te horen, deze nieuwe Last Frequencies. 4 plekken winst dus voor hem en zijn Live It All. En deze gaat 4 plekken achteruit, vorige week 15, nu 19. Dit is Bruno Mars en Risk It All. For just

0: Ik zweer het je. Als Bruno Mars een plaat maakt, dan zit hij volgens mij in de slaapkamer. Dat kan als niet anders. Wat een romantiek stroomt er uit deze plaat. Risk It All hoorde je. En deze week gaat hij 4 plekken achteruit gezakt naar plekje nummer 19.
1: De 30. Concertagenda.
0: Zeker. Ah, het is wel duidelijk zomer. Het is duidelijk gedaan met de festivals. Ja, er zijn er nog wel een aantal, maar de meeste artiesten zijn ik ook met vakantie. Dat is een vrij korte agenda deze keer. Vandaag kun je nog bijvoorbeeld naar Davina Michel, wat er geen kaartje meer te krijgen is. Ze staat in de Caprera Bloemendaal. En onze eigen Mart Hoogkamer die staat vanavond op de parade in Den Bosch. Morgen dan, zondag 26 juli, vinden we Aida en S10 op het Canadaplein in Alkmaar. En de Scatterlights die vinden we in 013 Tilburg. Woensdag 29 juli dan Sam Bettens. Je kent hem van Case Choice. Hij was vroeger de zangeres. Tegenwoordig is hij de zanger. En hij staat dan in Paradiso in Amsterdam. En Voyager vinden we dan in 013 in Tilburg. Even kijken dan vrijdag de 31ste dan. Dan vinden we Mickey Blanco in het Melkweg in Amsterdam. En Cashew staat dan in Caprera Bloemendaal. En Third World, ja, ook die mannen doen het nog. Je kent ze van Now That We Found Love. Die staan die avond in Paradiso in Amsterdam. Volgens mij was dat de concertagenda van deze week. Zometeen Olivia Rodrigo op 18.
1: Centraal Plus. De 30 grootste hits van dit moment. Dit is De 30.

0: se Salavi, baby.
1: Ah, Christmas Amsterdam. Ze moeten het doen zonder Yuki Kempes. Maar met haar nieuwe track My Oh My werken ze dan samen met de Braziliaanse zangeres Luisa Sanza en de Franse DJ, producer en zanger Willy William. Vier plekken winst. Vorige week 21, nu door naar 17. Daarvoor draaiden we het nieuwe van Olivia Rodrigo, die heet Stupid Song. En zij staat op 23, 24 en 27 maart volgend jaar in de Ziggo. En die kaarten zijn natuurlijk stijf en stijf uitverkocht. Maar wat een fijne zanger is dat. En wat een fijne plaat heeft zij weer afgeleverd. Deze Stupid Song dus op nummer 18. Ik heb er nog twee voor je voor het nieuws van 6 uur. Dat zijn die van Alex Warren zometeen. Maar eerst Prosper en Clooney.
2: Nummer 16.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou.
4: Een hele goede avond. Meteen is het tijd voor de topstijger dan.
1: Centraal Plus. De 30. Topstijger.

En met deze plaat levert hij wederom een topprestatie. Wat een fantastisch plaat. Somber. And My Body Isn't Ready. Topstijger deze week. 6 plekken winst. Van 20 door naar 14. Ik zeg welkom in het tweede uur van deze 30. We tellen af richting de nummer 1 van deze week. Week nummer 30 volgens mij alweer. Even kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 vonden we De Bauza en Magnetic. Op 2 Usual and Salto en Jamaican Bam Bam. En de pole position was vorige week voor de 4e week op rij. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Of daar veranderingen komt, dat ga ik je dit uur vertellen. En natuurlijk maak ik ook in dit uur bekend de nieuwe plus track. Welke plaat gaat het worden? Welke plaat gaan we volgende week wat vaker voor je draaien? En hopen we daarmee dat ik dan volgende week daar weer binnenkomt in deze lijst. Op een, ja, ik zou bijna zeggen, een toppositie. Nou, ik zou bijna zeggen, ik heb alles weer verteld. Snel door naar de lijst. Wat heb ik voor je? Cameron Whitcomb, zometeen op 12. Maar eerst Alex Warren. Hier is Fever Dream op 13.

2 plekken winst deze week voor Cameron Whitcomb. Vorige week 14:12 met zijn Kingdom of Fear. Nou ja, ik ben terug van vakantie. Misschien wel even aardig om te vertellen. Ik ben 3 weken weg geweest. Nou, Rudo heeft hier op de winkel gepast. Gelukkig, dat vertelde ik je het vorige uur al. En nou, het is fijn om weer terug te zijn op het oude nest hier. Ik heb daar in het buitenland weinig naar Maltese radiostations geluisterd. Eigenlijk helemaal niet. Meestal doe ik dat wel, maar ja, was weinig, weinig te vinden. Weinig radio ook. Wat tegenwoordig iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn Spotify-lijstje bij hem en gewoon een speaker. Dus ja, dan moet je niet meer echt gaan luisteren. Wat me wel opviel was dat er ook wel muziek die hier gedraaid wordt op de radio ook daar wel gewoon uit de kroegen en cafés klinkt hoor. Dat is zeker waar. Vond je het leuk, Erwin? Ja, zeker. Ik heb ontzettend naar mijn zin gehad. Zou je Malta aanraden? Nou, dat dan weer niet. Nee, ik vond die echt een heel gezellig eiland. Dus volgend jaar toch gewoon weer, denk ik, naar Italië of Frankrijk of Portugal of Spanje. Maakt niet zoveel uit. Maar ik moet zeggen, als zodanig vindt het land me een klein beetje tegen. Gisteren was ik nog eventjes bij het concert van Mel VF. Oftewel, vroeger was dat Mel en de Vintage Future. Die uit Volendam, je weet wel. Wat een ongelofelijke stem heeft dat mens. Echt niet te geloven. Dat was ontzettend leuk. Dat was in Buitentheater Caprera in Bloemendaal. En ik moet zeggen, ik wilde er heel graag een keer naartoe. En nu waren er mogelijkheden om kaarten te kopen. Dus we zijn er naartoe geweest. Ik moet zeggen, echt ontzettend goed. Als je ooit een keer naar haar toe kan, dan moet je zeker gaan kijken. Het is niet de meest bekende zangeres van Nederland, maar ze heeft een fantastische stem en ze zet een ontzettend leuke en een goede show neer. Nou, zijn we weer bijgepraat? Ik denk het wel. Snel terug naar de lijst. Nummer 11 deze week. Just Stay, Jack Style en John.

0: Jack Style, John en Justin en Turn the Lights Off.
1: De 30. Overzicht.
0: We hebben er weer 10 gehad, dus dat wordt hoog tijd dat we even met de nummers 20 tot en met 11 met je doornemen. Op 20 wilden we een stijger 4 plekken winst voor Last Frequencies en Live It All. En Risk It All van Bruno Mars zakt 4 plekken en gaat van 15 naar 19. Vorige week 19, nu 18, een plekje winst dus voor Olivia Rodrigo en haar Stupid Song. My Oh My van Chris Amsterdam, Luisa Sansa en Willie William. 4 plekken winst deze week door naar 17. En 3 plekken verlies zijn er voor Prospa en Clooney. Ze zakken met Free Your Mind. Alex Warren staat op 15 deze week. Hij gaat een plekje omhoog met zijn Passenger. En Somber, My Body Isn't Ready, was de topstijger deze week. Gaat 6 plekken omhoog. Stijgt van 20 door naar 14. Vorige week 10, nu 13. Alex Warren en zijn Fever Dream. En op 14 vorige week, 12 deze week. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zij is voor je gedraaid. De nummer 12 van afgelopen week is deze week 11. Plekje winst dus voor Just A, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Ja, zo moet je op de been blijven. Vorige week 11 uur 10, Somber. Hier is nog een keer met zijn home wrecker.
1: Nummer 10.

ik kan er niks aan doen, maar alles wat deze man maakt vind ik gewoon geweldig. Real Somber. Nou, niet eens de nieuwe. Dat is eigenlijk de oude van Somber. Vorige week 11, deze week gezakt naar... Nee, sorry, gestegen naar plekje nummer 10. Jordan met Homewrecker. Daarmee staat hij 23 weken in de lijst. En de plaat die we nu gaan draaien, dat vind ik wel mooi. Als je de intro alleen hoort, dan weet je ook meteen wie het is. Luister. Weet je meteen, hè? Zo herkenbaar die sound. Deze week blijft ze helaas plakken op nummer 9. De nieuwe van Roxy Dekker heet Superstar en staat daar weer 3 weken in de lijst. En het nieuwe album, dat komt.

album komt eraan. Ze heeft losgelaten dat ze met een nieuw album bezig is. En dat ze nog wil dat het in 2026 afkomt. Titel, onderwerp en het aantal tracks wil ze helemaal nog niks over loslaten. Maar het is wel heel fijn dat het nieuwe album van Roxy dus blijkbaar onderweg is. Nee, deze niet. En deze plaat is ook op Malta een hele grote hit. Welke kroeg, café je ook inloopt, daar hoor je ook deze. Extra leuk detail, ze komen in Nederland. Another, samen met 54 Alpha. Dit is Talk To You, deze week op 7.

0: lekker hoor, gewoon in Nederland. Deze another samen met 54 Ultra. Deze week op 7 met Talk to You.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Ja hoor. Nou, het is ook echt op de kop af 7:30. Het kon ook niet strakker gepland zijn. De verjaardagen, nou ook dat. Ja, ik zat ze voor te bereiden. Ik zat die lijst te kijken met verjaardagen. Toen dacht ik, nou, een soort van in shock. Nee. Weet je wat het is? Je vindt dat leuk als je dan wat artiesten hebt waar je wat over kan vertellen. Waarvan je denkt, nou, dat is leuk of je kan er een stukje van laten horen, bij wijze van spreken. En het was vandaag echt gewoon een soort van, het viel echt een soort van tegen. Dus je hebt er niks aan dat je weet dat, ja, dat is een Duitse voetballer die in de Duitse mannschaft heeft gevoetbald. Ja, dat is leuk, maar de meeste mensen kennen die personen dus niet. Nou, oké, ik ga het proberen toch. Eentje die jarig is vandaag, Rita Marley. Zij is 80 geworden, de weduwe natuurlijk van Bob. En ze is ook zangeres, ze heeft een plaatje gemaakt, waaronder deze. En daar heb ik ook de single van gehad. Luister deze.

Ik bedoel, toen ik die plaat had, zeg maar, toen dacht ik bij mezelf dat het daarover ging. Ja, Wanna Get High, ja, dat, ja prima, misschien van de muziek. Maar nee, het ging er gewoon keihard over blowen. En ja, de hele plaat gaat daar dus ook gewoon over. One Draw is gewoon een enorme, ja, ik zou bijna zeggen, een promotie voor het blowen als zodanig. Ook jarig vandaag, zij viert vandaag haar 75e verjaardag, zangeres Vanessa. Eigenlijk Connie Witteman, hè. Ja, ze is een eigenlijke zangeres van oorsprong. En ze is ook een bekendheid, want ze was getrouwd ooit met de Free Records op directeur Hans Breukhoven. En ook zij maakte een groot hit in 1982.

Upside Down. Ik heb gezocht. Ik heb hem hier niet kunnen vinden. Zo slecht is dit. Even kijken, ook nog jarig vandaag. Hij viert vandaag zijn 59e verjaardag met LeBlanc. Wie is dat? Ja. Hij is acteur, Amerikaans acteur. En hij is voornamelijk bekend als zijn rol als Joey Tribbiani uit de serie Friends. Ja, dat moet je dan maar mee doen voor vandaag. Dat zijn ze dan de verjaardagen. Ja, meer heb ik er niet voor je. Wat ik zeg, je hebt er niks aan als je weet welke Oost-Europese Roemeense roeier er vandaag jarig is. Zeg je toch niks. En mij ook niet trouwens. Ook deze blijft plakken. Net zo zes als vorige week is die van Teddy Sims. Dus Mr. Know-It-All.

0: Vorige week 2, nu gezakt naar plekje 4. Usual en Solto en Jamaica en Bam Bam. En daarvoor Adonis Blue en Malive en Edge of Desire. En ik moet zeggen, ik denk dat Erik van Oosten stiekem een klein beetje trots op is. Ze pasten wel heel erg goed in elkaar. Ja, ik heb niet exact de apparatuur waar het mee lukt. Maar ik moet zeggen, qua maat gingen ze heel makkelijk in elkaar, deze twee. Die Jonas Blue ging dus twee plekken voorwaarts. En vorige week 7 nu op 5. En die Edge of Desire. Ook dat is een hele grote plaats trouwens in Malta. Echt. Ja, maakt niet uit waar je kroegje in liep, welk café je in liep. Daar was het wel een plaatje en een beetje ruimte voor die Edge of Desire. Heeft ze toe aan het bekendmaken van ja, de plustrek voor de komende week. Nou, ik heb er geprobeerd een klein beetje een raadsel van te maken. Om het een klein beetje, zal ik zeggen, een beetje voor jezelf leuk te maken, zeg maar. Kijk wie het weet. De band bestaat uit 4 personen en werd opgericht in 1978. En terwijl ze daarvoor al een aantal andere namen hadden gehad, maar één van die namen was The Hype. Hun eerste optreden die hadden ze in hun thuisland Ierland. En dat is, daarnaast was het eerste land waar ze kwamen, was Nederland. En dat was in de studio van de KRO, waarna ook nog een optreden in de Melkweg en in Vera in Groningen volgde. Nou, de eerste single die in Nederland de hitlijst haalde was I Will Follow. Weet je het al? Nou, de DJ waar we het over hebben, die komt uit Nederland en die scoorde zijn eerste grote hit met Animals in 2013. In 2021 kruiste de wegen tussen de band en de DJ voor het eerst met We Are The People. En dat was toentertijd de Heims, zijn beetje volkslied, zeg maar, voor het EK van dat jaar. Nou, het mag geen verrassing zijn. U2 en Martin Garrix hebben elkaar wederom gevonden.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Martin Garrix en U2, Fireflies.

wat zijn deze twee platen goed in elkaar hebben gemaakt, zeg maar. Bibi Rexha met de muziek van Faithless en New Religion. Staat ermee een plekje hoger dan vorige week. Vorige week 4, deze week een plekje door naar 3. En daarvoor draaien we het nieuwe plustrack voor je. Die is van YouTube. Wat hebben we heel lang niks van die mannen gehoord. In ieder geval iets van niet van betekenis. Ik ben heel benieuwd of het dat gaat doen. Maar in ieder geval is wel de plustrack. Je gaat hem komende week heel vaak horen. En de band die we nu gaan draaien heeft zo'n leuk pianootje aan het begin. Ja, deze dus. 21 oktober staan ze in Nederland in Parallel Amsterdam. En deze week gaan ze plekje omhoog van 3 naar 2. De Noorse De Bauza met Magnetic.

0: stiekem weer een plekje omhoog, hè? Vorige week 3, nu 2. Dat is de Bauza en Magnetic en daarmee staan ze 17 weken in de lijst.
1: De 30. Overzicht.
0: Het laatste overzicht dat ik voor je heb, de top 10. Op 10, vorige week 11, een plekje winst dus voor Somber en zijn Home Wrecker. En Roxy Dekker blijft deze week net zo negen als vorige week met haar Superstar. En dat geldt ook voor Bruno Mars op 8 met zijn On My Soul. Talk to You of Another en 54 Ultra, twee plekken gezakt van 5 naar 7. En net zo 6 als vorige week, Teddy Swims en Mr. Know It All. Jonas Blue in My Life, twee plekken winst. Ze gaan van 7 naar 5 met Edge of Desire. En Jamaican Bam Bam van Usual en Solto gaat twee plekken omlaag, zakken van 2 naar 4. Vorige week 4, nu 3, Bebe Rexha en Faithless en New Religion. En op nummer 2, hoorde je juist, de nummer 3 van vorige week, de Bauza en Magnetic. Ja, wat dat betekent dat het eigenlijk bovenin niet heel erg veranderd is. Want vorige week en de weken daarvoor draaide jullie dan ook al. Natuurlijk de nummer 1, Shakira, hier is Die Die.
1: Dit is deze week de nummer 1 in...

0: De nummer 1 van deze week.
1: De 30.
0: Oh. Nou, dat is helemaal de bedoeling volgens mij. Even kijken. Deze moet het volgens mij. Nee joh, kom op. Nou, weet je, prima. De nummer 1 dus deze week van Sotira. En die ben ik gewoon overnieuw. Daarmee staat ze 9 weken in de lijst en voor de 5e week op deze pole position. Dat was het mijn lijst van week nummer 30. Samenstelling wederom in handen van Elmar Bus, presentatie Erwin Prins. Volgende week zit ik hier gewoon weer tussen 5 en 7 en ik hoop dat je er weer luistert. Zometeen vanaf 7 uur, 2 uur lang, de allerlekkerste hits in de mix. Dat noemen we de non-stop mixtape. Die wordt gemaakt elke week door Erik van Oosten met vandaag in de lijst, let op. Mojo, The Kings of Leon. Volgens mij wordt dat You Somebody. Dua Lipa, Yvonne Elliman. En volgens mij was dat If I Can't Have You. Cliff Lane Call en Rihanna. Die kom je onder andere tegen in het eerste uur. Lekker luisteren dus zometeen naar de mixtape met Erik van Oosten. Ik heb nog een klein beetje tijd over. En dan ga ik toch een lekker tipje voor je draaien. Die is van Bakermat en Rainy. Hier is I Love Life.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velia. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer